0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben ik nooit alleen.
1: Girl power.
2: There is a story.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

De nacht is van Girl Power.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg Reeshof een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk vanmiddag met vrachtwagens bij Venray. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg Reeshof een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk vanmiddag met vrachtwagens bij Venray. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag vrijdag 31 juli, de laatste dag van de maand. En ook de laatste vrijdag van de maand. En ik ben Rhea. Ik ben de komende 3 uur bij je met de allerleukste, gezelligste muziek. De fijnste weetjes, de uitslag van de race om Powerplaat. En natuurlijk de allerleukste collega die er maar op de vrijdag uit haar nest kan komen rollen. En dat is Monique.
1: Ja, goedemorgen. Ik weet niet of ik de leukste ben, maar ik was voor mij de laatste optie voor vandaag.
0: Ah, nee.
1: Maar goedemorgen, lieve Rhea. Ja, samen met alle liefde met jou hier.
0: Gezellig. Ja, voordat we je los gaan laten in al dat geweld van fijne muziek, verzoekjes, rare weetjes en nieuwsfeiten, beginnen we de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de boswachter.
1: Oké. Ha, ja, leuk.
0: Ja, de boswachter. Ja, de Internationale Dag van de Boswachter is een initiatief van de Internationale Federatie van Boswachters. Als in wij van WC Eend raden WC Eend aan. Ja. Het doel van de dag is tweeledig. Aan de ene kant staat het werk centraal van de ranger, want zo noemen we ze in het internationaal. Maar wat doet hij dan de hele dag? En welke rol speelt hij in het bijhouden van de natuur? Nou ja, aan de andere kant staan ook de slachtoffers van het werk in de spotlight. Wat?
1: Wat?
0: Ja.
1: Want?
0: Want boswachters zijn essentieel bij het beschermen van bedreigde diersoorten of het tegenhouden van grootschalige houtkap met een vlaggetje voor een vrachtwagen. Maar stropers en bendes verdienen daar heel veel geld aan en schuwen geweld helaas niet om een neushoorn te bemachtigen of een hectare Amazone tot meubels te verwerken. Ja, boswachters die aan die frontlinie van de natuurbewaking zijn gesneuveld, vermist of gewond zijn geraakt, krijgen op deze dag de waardige erkenning die ze verdienen. Ik wil daar ook even aan toevoegen, gadverdamme, wat ben je toch een ongelooflijk onmens als je dit op je geweten hebt. Ik heb geen andere tekst dan gadverdamme.
1: Ja, ik snap het gewoon niet. Waarvoor laat die beesten gewoon, weet je wel? Ja, je moet je geld verdienen, ga werken, maar niet stropen.
0: Dat bedoel ik.
1: Dump ook je beesten niet in het
0: Nou ja, en dat je dan vindt, oh, er staat een boswachter, die knal ik eerst af. En dan de neushoorn. En ja, volgens mij heb je dan grotere problemen dan dat wij weten. Ga daar eens aan werken. Hè? Praat met iemand.
1: Praat, ja. Praat. Niet met ons.
0: Nee, niet met ons, inderdaad. Het is tijd voor muziek. Daarna komen we uiteraard bij je terug met allerlei andere leuke dingen.

0: Prospa en Clooney met Free Your Mind. Jazeker, en het is, lieve mensen, tijd voor. Heb je dat gezien? Ik heb twee dingen gezien, lieve Mo.
1: Hallo.
0: Waar ik... ik heb een beetje een viezige en ik heb een ah. Welke wil je als eerst?
1: Nou, doe maar eerst die viezige dan.
0: Eerst de viezige, ja. Dat begrijp ik wel.
1: Weet je hoe vroeg het nog is?
0: Nou, dit is wel heftig hoor. Ik neem je mee naar Canada, naar het kustplaatje St. Mary's. Want daar worden de inwoners van het kustplaatsje na 20 jaar, let op hè, 20 jaar is lange tijd, verlost van de geur van rotte vis. Ja.
1: Hebben ze daar ook al een districtie op, douchen of zo?
0: Ja, ze mogen allemaal niet douchen, nu mogen ze eindelijk douchen.
1: Ja.
0: Nee, er is daar een... het dorpje zelf telt 300 inwoners. Dus wie van de 300 er zo stinkt, ga ik je nu vertellen.
1: Okay.
0: Sommigen hebben hun jeugdjaren in een fabriek daar gewerkt. En dat is een fabriek die vis verwerkt. Okay. Daar gaan we al, hè? Nou ja, het pand is inmiddels al jaren niet meer in bedrijf en is daardoor in verval geraakt. Niks aan de hand. Kan, nee. Weet je wel.
1: Ja.
0: Het dak is er afgewaaid. Niet alle muren staan overeind en zo goed als alle ramen zijn gesneuveld. Nog steeds hoeft er niks aan de hand te zijn. Lege fabriek is lege fabriek. Ziet er niet uit. Oké, maar hè? Maar in het fabriekspand staan nog altijd 110 oude opslagtanks. Ja. En die waren niet geleegd of schoongemaakt bij het verlaten van de fabriek. En de geur ervan was al jaren verschrikkelijk. Dat laat de burgemeester Steve Ryan weten.
1: Ik krijg gelijk zo'n idee van dat je, weet je wel, vroeger een huurhuis kreeg en de laatste bewoner had die doorgetrokken.
0: Dat. Ja. Probeer je de ergste geur van rottende vis ooit voor te stellen en vermenigvuldig dat met 100. Aldus de burgemeester. Nou, deze week is na lang aandringen een begin gemaakt met de opruimwerkzaamheden. Hoera!
1: Hopla!
0: In die tank zat namelijk vissaus. En die vissaus, want je krijgt dat niet zomaar weg, die wordt vermengd met mos en aarde.
1: Okay.
0: En daarna wordt het mengsel opgezogen en in een speciale afgraving gedumpt. Het verwerkingsbedrijf die dit moet doen, die spreekt van een unieke klus. Die hebben dit nog nooit eerder hoeven doen. Gelukkig.
1: Hoe deed ze het daarvoor dan, joh?
0: Verkopen. Tot die tank leeg was. Maar ja, jezus. Als je failliet gaat. Nou ja, de opruimwerkzaamheden die kosten ongeveer, hou je vast, 1,7 miljoen Canadese dollar. Dat is ongeveer 1,6 miljoen euro. Dat is niet normaal.
1: Voor 300 medewerkers.
0: Ja, voor 300 dorpsbewoners. En die hebben dus al 20 jaar in die mur gezeten. Je gaat niet op bezoek bij je tante in St. Mary's. Die, met kerst, kom maar naar ons. Dat is,
1: En begrijp je nou waarom ik niet van vis houd?
0: Ja, ik begrijp waarom jij niet van vis houdt. Something is fishy down here. En we hebben liever snoepies.
1: Ja.
0: Dat was mijn eerste berichtje. Zometeen heb ik de tweede. En die is gelukkig... Wij gaan even drama openzetten hier.
1: Ja.
0: Tegen de vislucht.

0: Ja, hoi. Gelukkig is de geur van snoep beter dan de geur van vis.
1: Daar ben ik het zeker mee eens. Al zijn dan de dokters daar weer niet blij mee.
0: Nee, dat is ook weer waar. Maar goed, ik neem je mee naar het nieuwtje.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, jij hebt,
1: ik ga er even voor zitten.
0: Ja, ik ga er lekker voor zitten. Jij hebt ook een kat. En katten gehad ook je hele leven.
1: Ja.
0: Ik ook. Nou, dan weet jij als geen ander dat als jij lekker aan tafel een boekje gaat zitten lezen. Of de krant. Dan motten ze altijd met hun kont precies op het regeltje wat jij probeert te lezen.
1: Ja. Ja, ja,
0: ik weet niet hoe dat, maar dat is het. Ja. Nee, ik wil aandacht, maar lalala. Nou, dat is dus niet iets nieuws. Dat is van alle tijden.
1: Oké. Okay.
0: Let op. Er zijn medewerkers van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bezig met een digitaliseringsproject. Want ja, ze hebben nog allemaal hele oude boeken. En dan gaan we naar de 15e eeuw. En die moeten in een digitaal systeem komen. Want ja, die gaan op een gegeven moment uit elkaar vallen van ellende. Ja. En je wilt wel graag wat erin staat nog gebruiken voor die universitaire onderzoeken. Nou ja, het gaat om de incunabelen. Ja, de vroegst gedrukte boeken uit de 15e eeuw. Nou ja, tijdens het proces van dat digitaliseren werden in 3 boeken duidelijke pootafdrukken van katten ontdekt. Volgens de universiteitsbibliotheek geven dit soort sporen inzicht in hoe boeken vroeger werden gebruikt en met wie of wat ze in aanraking kwamen.
1: Ja.
0: 2 van de boeken met pootafdrukken waren ooit in het bezit van de Kartuizersklooster Nieuwlicht in Utrecht. Het 3e exemplaar komt uit de Sint-Janskerk. Nou ja, of die katten de afdrukken daadwerkelijk in die religieuze instellingen hebben achtergelaten of later toen ze werden opgeslagen, dat weten ze nog niet. Wat bekend is, is dat katten in kloosters vaak werden gehouden om muizen te bestrijden. En misschien hielden ze de monniken ook wel gezelschap tijdens het lezen. Naast kattenpootjes zijn ook andere opvallende sporen gevonden, zoals de afdruk van een bril.
1: Oh, ik dacht dat je wat anders ging zeggen.
0: Nee. De pagina's plakten niet aan elkaar daarvan. Wel van de vogelpoep. Er is een weggeveegde inktvlek en tekeningen in de marges dat mensen een beetje hebben zitten doodelen ook.
1: Ja.
0: Nou ja, en ook bleek dat 5 boeken al meer dan een eeuw verkeerd waren geïdentificeerd. Lekker jongens.
1: Lekker bezig.
0: Ja, de gegevens van de boeken worden opgenomen in een internationale database. En onderzoekers kunnen daarmee het gebruik en de verspreiding van die boeken beter bestuderen. Het project is inmiddels ruim over de helft met meer dan 560 gescande en beschreven boeken. Nou ja, de universiteitsbibliotheek verwacht dat het in 2028 klaar is met dit project.
1: Nou, wel super gaaf.
0: Ja, toch?
1: Maar ik kan ook begrijpen dat de monniken met die boeken buiten zaten. Dus dan,
0: ja, lekker aan het tafeltje zo.
1: Ja,
0: ja, dat is echt. Ja, ik zie het helemaal voor me.
1: Met al die kat om je heen.
0: En wat poesjes. Ja, ga weg.
1: Ja, die van ons doet het nog steeds op de krant.
0: Ja, ja.
1: En ook precies op het gedeelte wat je wil omslaan.
0: Ja. Ja, want dat is niet de bedoeling. En soms sla ik hem ook gewoon om met de kat ertussen.
1: Ja, ja, blijf gewoon liggen.
0: Ja, blijf gewoon liggen.
1: Ja.
0: Zoek het maar uit. Ja. Dus dit is hoe het werkt.
1: Ja,
0: maar dit is dus in de 15e eeuw, was dat ook al een dingetje.
1: Nou.
0: Mooi toch?
2: Mooi man.

0: Ja, zomaar Sandy onderbreken, potverdorie. En weet je waarom we dat doen, Mo?
1: Nou,
0: het is tijd voor de situatie op de weg.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Wat gok jij? Want wij zijn hier allebei naartoe gereden.
1: Ja. Nou ja, als die ene nog op de weg zit, dan ben ik bang dat er ondertussen wel heel wat file staat. Ik gok een kilometertje of 15.
0: Kilometertje of 15. Dat is niet veel.
1: Nee.
0: Laten we eens kijken of onze vrienden van de ANWB dit weten.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg Reeshof een kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk vanmiddag met vrachtwagens bij Venray. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mijn favoriete kerstnummer.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik wist zeker dat je aan de kerst zou gaan denken. Het is nog geen tijd om aan kerst te denken, want we zitten nog midden in de zomer.
0: En... ik weet nou wat we gaan doen dit jaar. Uh-oh. Tegen de tijd dat Mariah Carey weer wakker wordt,
1: ja,
0: gaan wij deze de
1: kerst
0: ingooien. Want hij heeft ook Merry Christmas of zoiets.
1: Ja, wij gaan voor een Indiase kerst dit jaar.
0: Dus wij gaan als eerste een kerstnummer draaien dit jaar.
1: Ik vind het helemaal goed. Ja, zeker. Hey, Mo, het is vrijdag en dat betekent dat we gaan kijken of jij daadwerkelijk hebt opgelet of dat je de hele week onder een steen hebt gelegen.
0: Nou, dat zal de laatste zijn, want je weet wat ik om heb gedaan afgelopen
1: week.
0: Ik
1: weet het, ja.
0: Dus heb ik er wat van meegekregen?
1: Misschien niet, misschien wel.
0: We gaan het proberen.
1: Ik heb een paar prangende nieuws- en sportvragen voor je en ik hoop dat je er klaar voor bent.
0: Nou, ik ben er hartstikke klaar voor.
1: We beginnen met ronde 1. Het luchtige nieuws.
0: Oh.
1: We beginnen warm. Er was deze week een gigantische frietfitty in Brabant. Een cafetariahouder die ging viraal omdat hij weigert friet te verkopen aan mensen die hun saus apart willen. Hij noemde één specifieke saus de grootste zonde voor een vers gebakken patatje. Welke saus mag er bij hem absoluut niet in een apart bakkie?
0: Oh.
1: Ik heb een hint voor je als je die wil, maar...
0: nou. Ja, doe maar, want ik heb dit gemist.
1: Het is geel, het is zoet. Er zitten een soort van uitjes in.
0: Joepie.
1: Ja.
0: Nee joh, ja. Dat is dat überhaupt op je patat gooien, vind ik al wel ongeluk.
1: Ja, nee, hij is tegen joepie saus.
0: Oh, hij is er tegen. Nee, ja. Daar ben ik het wel met hem eens.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dan gaan we naar vraag 2. In de dierentuin in Arnhem ontsnapte deze week een dier. Dat beest dacht, bekijk het maar, en ging urenlang chillen op het dak van een pinguïnverblijf. Welk dier zocht de koelte op bij de pinguïns?
0: God. Ik weet wel dat er nog steeds een aap wordt vermist. Die loopt ook nog steeds rond.
1: Nou, denk aan King Julian uit Madagaskar. Weet jij nog wat voor beest dat was?
0: Ja, maar hoe die heet, weet ik niet. Grijs met wit.
1: Nou, heel goed. Zwart-wit.
0: Ja.
1: Gestreepte staart.
0: Ja.
1: Dat is een ringstaartmakie.
0: Oh ja, dat is ook een aapje.
1: Ja.
0: Die apen zijn gek, man.
1: Ja, ja. Nou, of niet, want hij weet wel waar de koelte is.
0: Ja, dat is waar. Ik bedoel, moet wel gelijk denken aan die reclame. Monkeys is still my money.
1: Ja, ja, precies. Dan gaan we naar de sportescapades. Oeh, want daar gebeurde weer een hoop bizarre dingen. De Olympische Spelen zijn natuurlijk lekker geweest. Maar bij het beachvolleybal was een relletje over de kleding.
0: Oh, ook daar ook al?
1: Ja, één land weigerde de traditionele bikini. Nou ja, bikini, want je kent ook. Korte broek, toppie.
0: Ja.
1: En eiste lange broeken vanwege de extreme airco in de indoor arena.
0: Oh, daar kan ik iets.
1: Welk land protesteerde?
0: India.
1: Nee.
0: Nou.
1: Noorwegen.
0: Nee joh. Nee. Dat kan niet, dat kan niet.
1: Terwijl je denkt, die zouden toch gewoon...
0: Oh.
1: Ja, toch?
0: Oké, nou ja, ik dacht juist een land waar het altijd warm is. En dan de airco.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mocht dat eigenlijk? Hebben ze die broek aan mogen aandoen?
1: Nee.
0: Goed zo.
1: Kinderachtig.
0: Ja, nou ja, luister, er gaat nu een hele discussie rond over vrouwen.
1: Ja.
0: Met atletiek. En op het moment dat er een foto wordt gemaakt. Dat je soms wel eens een kruis, iets in de kruis kan kijken.
1: Ja, ja, dat is niet fijn.
0: Nee, maar dat vind ik ook als fotograaf. Daar moet je verantwoording voor nemen. En
1: ja,
0: dat soort foto's niet
1: zoek
0: doen.
1: Zoek een andere hoek.
0: Dadelijk moeten weer vrouwen in lange broek gaan spelen of zo. Normaal.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Okay. Ik neem je mee naar het amateurvoetbal. Want misschien heb je daar wel iets over gehoord.
0: Oh.
1: Prachtig moment. Een spits in de kelderklasse, noemen we het maar even. Die ging viraal omdat hij namelijk tijdens de wedstrijd de bal afpakte van de scheidsrechter.
0: Oh.
1: Ja, de scheidsrechter wilde de bal vangen, maar de spits schoot hem zo uit zijn handen in het doel. En wat deed de scheidsrechter, denk jij? Vond hij het grappig of dacht hij, nou, nu is het klaar?
0: Ik denk dat hij het wel grappig vond.
1: Sterker nog, hij keurde het doelpunt goed en gaf zichzelf een assist.
0: Geweldig. Zo kan het,
1: zo
0: ook,
1: kan
0: he,
1: het dus ook.
0: Ja, toch?
1: Zo kan het dus ook.
0: Ja.
1: Nou, dat waren de vragen van de recap van de week. Ik vind dat... nou, we hebben best wel wat geleerd, toch?
0: Ja, inderdaad. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk al deze nieuwtjes niet heb meegekregen.
1: Nou, kun je nagaan.
0: En, dus ik heb weer wat geleerd.
1: Dus
0: vrijdag.
1: We gaan lekker naar de muziek. Daarna komen wij terug met het nutteloze feitje van vandaag.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, meid, je wil het niet weten.
2: Nou.
1: We gaan het hebben over centjes en boten.
2: Nou,
1: en meestal gaat het hand in hand, want je hebt centen nodig om een boot te hebben. Ja. Niet voor niets roepen wij altijd, we verkopen de boot als het geld even op is. Het probleem is alleen dat we die boot niet hebben om te verkopen.
2: Ja, we hebben een rubberbootje. Hebben ja. We. Ja. En die past niet in de sloot hier.
1: Nee, dus kan je nagaan. Hey, we gaan het hebben over de Titanic.
2: Uh-oh. De film waar nog steeds heel veel mensen niet naar hebben gekeken.
1: Ja, ja, ik heb hem 1 keer gezien.
2: Ja, was ook, ik vond het ook 1 keer genoeg.
1: Ik was genoeg. En dat deed ik omdat een vriendin van mij hem echt heel gaaf vond. En ze had liefdesverdriet. En ik kwam naar haar toe en ik zei, wat wil je nu echt gaan doen?
2: Kijken.
1: Oké, schat, het is dat ik van jou, maar...
2: Ik denk dat hij in de bioscoop wel heel gaaf zou geweest.
1: Ja, ik heb hem op
2: de
1: bank met een doos tissues en een zak popcorn zitten kijken. En dan is hij toch niet helemaal... Nee.
2: Ik denk dat het best wel gigantisch was als je meer in de bioscoop had gekeken als die boot ging zakken.
1: Ja.
2: Nou, nu zit je op zo'n klein... sommige mensen hebben nog steeds een heel klein tv'tje.
1: Ja.
2: Dan denk je dat er een orka gewoon omhoog komt.
1: Precies. Ja. Nou ja, dat... we gaan het hebben over, dat de film Titanic meer geld kostte om te maken dan de bouw van dat daadwerkelijke schip, zelfs na inflatiecorrectie.
2: Ja, begrijp
1: dus als je
2: wel,
1: het omrekent naar die... ze hebben hem aan elkaar getemoed.
2: Ja, beetje duct tape. Ja,
1: ik denk het wel, hè. Je gaat bijna denken, misschien is ze hebben beknibbeld op shit, dat is duidelijk.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Dat is,
2: ja, ik betwijfel nog steeds of hij tegen een ijsschots aan is gekomen. Hoor. Of dat hij gewoon is gezonken, omdat er een gat in viel.
1: Er scheen ook namelijk al brand te zijn in een van de motorkamers voordat hij tegen dat ding ging.
2: Dus... En als ze een Temu-boot hebben gebouwd.
1: Ja.
2: Hoe heet dat in die tijd dan?
1: Ja.
2: Dat je nog geen Temu?
1: Nee.
2: Hakkie-takkie.
1: In de hakkie-takkie-boot.
2: Hakkie-takkie-boot. Ja, met overgebleven resten van andere boten.
1: Ja, precies.
2: Ach. Maar ik kan wel me voorstellen dat inderdaad die film maakt. Het duurde is geweest dan heel die boot.
1: Ze hebben dat hele ding nagebouwd. Weet je nog dat ze een halve zee hadden nagebouwd in de studio, zodat al die mensen erin konden drijven.
2: Ja.
1: Die hebben ze niet in de oceaan gelegd, hè?
2: Nou ja, dus ik had dat wel gedaan. Geld bespaard.
1: Ja, precies. Maar dan ben je die ook kwijt geweest.
2: Ja, hoe wil ik niet uitbetalen
1: aan je broek. Dat scheelt. Dat, ja, de erven waarschijnlijk.
2: Ja. Oh. Nou, maar ja, ik begrijp het, hè. Dat is dat heel vaak in een zwembad doen of zo. Maar eigenlijk, om kosten te besparen, je kan het ook makkelijk op
1: we
2: zee doen.
1: We donderen gewoon iedereen in de zee. Zo ja, zijn wij.
2: Ze hadden allemaal een reddingsvestje aan.
1: Ja, precies. Dat is het.
2: Oh nee, dat is niet waar. Nee, dat is allemaal.
1: Niet allemaal. Nee, er waren er niet genoeg.
2: Nee.
1: Jeetje, wat een...
2: Jezus, wat een ellende. Maar dat is wel onbegrijpelijk, want zo'n boot is al behoorlijk wat geld om te bouwen.
1: Snap je.
2: Ook in die tijd.
1: Ja.
2: Dus dat die film nog duurder was.
1: Mm-hmm, maar die heeft het ook gerust terugverdiend. Dat dan
2: weer wel.
1: Weer wel,
2: ja.

0: Onze Amy Winehouse, ja, met Mark Ronson natuurlijk, Valerie. Het meest geplaybackte nummer ooit, kan ik je vertellen. Ik organiseer regelmatig playbacken en karaoke shows. En iedereen wil dit nummer. Vooral elk meisje, niet elke jongen wil dit. Nee. Maar elk meisje wil dit nummer zingen, want het is zo lekker
1: Ik vind het niet.
0: Nee, ik vind het vreselijk, want ik heb het zo vaak gehoord dat ik verbied het ook tegenwoordig. Je mag alles aanvragen, behalve Valerie.
1: Ja, ik kreeg wel een appje binnen om te vragen of wij tegenwoordig radio... Ik kan het niet noemen, want het is een concurrent.
0: Ja, een concurrent is die bedoeld is voor een bepaalde groep inwoners. Ja.
1: Nee, dat zijn wij niet.
0: Nee, het is ook we gaan ook niet zo meteen alle overlijdensberichten voorlezen, want dat doen ze daar ook. Ja, nee. En ook kun je bij ons geen advertenties verwachten voor cateraar, behalve onze eigen cateraar.
1: Ja, en, inderdaad. Ja. Lady Stad.
0: Ja, precies. Lady Stad. Hoi, hoi.
1: Lady Dorp is het trouwens.
0: Lady Dorp, inderdaad. Lady Stad is een plek. Ja, dat is Lady Dorp Catering. De beste cateraar van Den Haag en omstreken.
1: Ja, cool.
0: Luister en huiver, meid. Deze Valerie heeft ons alweer naar het einde van het eerste uur gebracht. Ja, dat is niet te geloven.
1: Snel. Ja, als ik met jou hier zit, gaat dat er zo snel.
0: Ja. Ja, nou ja, en dat betekent wel dat in het tweede uur wat er aankomt, openen we direct met de powerplaat van deze week. Die jullie vorige week zo lekker naar de nummer 1 hebben gestemd. Onze eigen Haagse Unstable Rosie. Maar dat betekent ook dat wij weten wie de powerplaat wordt voor volgende week.
1: Ja, ben jij blij?
0: Ik heb een mening. Ik heb een mening.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja.
1: Dus de luisteraars hebben jou lekker gepest deze week.
0: Het is heel duidelijk dat niemand warme gevoelens voor mij had. Ik weet niet of het kwam doordat mijn haar gek zit. Heb ik iets verkeerds gezegd?
1: Ja, dat komt omdat je gewoon een weekje weg bent geweest.
0: Dat pikken ze niet.
1: Nee.
0: Nou, maak je borstjes dan maar nat, lieve mensen.
1: Ja.
0: Maar goed, het is eerst natuurlijk het journaal. De situatie op de weg, dit willen we ook graag weten. En daarna gaan we meteen erin met de powerplaat van deze week. Tot zometeen.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg Reeshof een kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk vanmiddag met vrachtwagens bij Venray. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Vallen en opstaan met Rea en Monique. The soundtrack of your morning.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, dat is de powerplaat van deze week. Jester's Brain van Unstable Rosie. Onze eigen Haagse trots. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat het nu tijd is om jullie bekend te maken welke powerplaat de powerplaat is geworden van volgende week. En dan eerst natuurlijk even in willekeurige volgorde. Willekeurige volgorde, ja ja. Welke kanshebbers er waren deze week? Dat waren in, even kijken, we hebben Cat's Eye met Animal. We hebben Cypress Hill met Estamos Lindos. En we hebben Katie B en Jax Jones met Last Day of Summer. Nou, laten we hopen dat ze geen gelijk hebben dat dit de laatste dag van de zomer is. Ik moet nog op vakantie. Dus.
1: Nou, ik zat dat het volgende week weer gewoon 29 en 30 graden wordt. Hoor.
0: Kijk, lekker. Ja, laten we beginnen. Want dat doen we altijd met degene met het minst aantal stemmen. We hadden gisteren al een tussenstandje en toen zag het er al een beetje precair uit voor deze jongens. Maar ze zijn op die laatste plek blijven hangen. 16,25% van de stemmen is naar Cypress Hill gegaan met Estamos Lindos. En dat betekent dat we toch echt afscheid moeten gaan nemen van deze jongens. Nou ja, niet helemaal. Ze komen heus nog wel terug in de roulatie. Maar ja, mijn favoriet won dus absoluut niet.

0: Onze vrienden van Cypress Hill. Estamos listos, de laatste. Ja, nou ja.
1: Dat is wel leuk dat ze een keer wat anders proberen.
0: Zeker. En helemaal Spaanstalig om even echt terug te gaan naar hun roots. Ik ben er niet kwaad over. Maar goed, ik begrijp dat ons publiek dacht, doe wie.
1: Maar het gaat wel een
0: dit wordt een zomerhitje.
1: Dit wordt een zomerhitje.
0: Let maar op. Mark my words. Dan gaan we naar de nummer 2. De nummer 2 is een samenwerking. En ik moet zeggen, die vond ik de eerste keer dat ik hem hoorde, dat ik dacht, nee. Maar naarmate de week vorderde, merkte ik dat ik ging meezingen.
1: Kijk.
0: Dus dat wordt er ook zo eentje.
1: Oh.
0: Ja, de samenwerking tussen KTB en Jax Jones, Last Day of Summer. Ze gaan volgens mij vanaf dit weekend allerlei festivals af. Er zijn heel veel elektronische muziekfestivals in Engeland. En je hebt zo'n package deal, weet je wel? Dat ze dan met een club, DJ's en artiesten zo ja. door het land heen gaan reizen.
1: Zo, hop.
0: Daar gaan ze mee starten. En zeker weten dat ze dit nummer veel gaan verwerken in de sets. Deze heeft 21,25% van de stemmen binnengeharkt. Last Day of Summer. And I only want to spend it with you. Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo.

0: Alvast een voorschot op eind september. Want dan is het voor mij pas de laatste dag van zomer.
1: Ja, voor mij ook,
0: vind
1: hoor.
0: Ik. Ja, potversnokkendorie. Ja, dat betekent... Dat ben ik enthousiast. Nee, dat kan best anders. Ja, dat betekent dat de winnaar deze week van Powerplaat voor volgende week... met 62,5% van de stemmen... dat is best flink... Cat's Eye is met Animal. Belangrijke detail. Deze komt van hun nieuwe plaat af. Dit is de eerste teaser eigenlijk van hun nieuwe plaat. Maar een van de Cat's Eye meiden, Manon, doet niet mee.
1: Waarom niet?
0: Waar is Manon?
1: Was op vakantie.
0: Nou, dit is dus heel gek. Je ziet dus op alle promo's Manon ontbreken. Manon heeft een eigen Instagram account waar zij wel dingen post. Maar er wordt heel erg niks over gezegd.
1: Hmm.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: Dit wordt vast nog wel een lekkere Cat's Pity. Maar nu dus voor jullie de powerplaat van volgende week. Animal. Cat's Eye.

0: je kan het toch lekker meezingen.
1: Dit is, ja, maar dit is de Ed Sheeran signature. Ik ga een keer, want ik heb bijna vakantie.
0: Ja.
1: En ik ga in de vakantie een compilatie maken van het neuriën van Ed Sheeran.
0: Oeh, leuk.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Let op.
0: Maar ik weet nou niet wat ik erger vind. Dat of elke keer iemand roept, zijn eigen naam roept.
1: Ah. Oh. Ja, Jason Derulo weet nooit wie die is. Identiteitscrisis. Nee.
0: Ja.
1: T-Pain doet hetzelfde.
0: Ja. Shakira ook.
1: Ja, Shakira. Ja, lieverd, we know. Je klinkt als een geit. It's fine. Ik heb de panfluit al gedetecteerd. Ja. Godsmokkie.
0: Ja, dus ik weet nou niet wat ik erger vind.
1: Nee, dit is wel een goeie. Dus ga ik ook eens doen. Op zoek naar alle artiesten die hun eigen naam. En dan daar één liedje maakt met alleen maar Shakira, Shakira. T-Pain, Jason Derulo.
0: Ja.
1: Nou, ik heb wat te doen deze vakantie. Stel je toch eens voor dat ik me zou vervelen, jongens. Ja. Dat kent Anthony.
0: Nee.
1: Hey, het is tijd voor de Zin in een plaat. We mogen lekker zelf wat kiezen.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja. Heb jij een voorkeur? Denk jij, oh, het is prachtig benauwd weer. Ik heb zin in een benauwd nummer.
0: Nou, ik had er eentje. En nou wil je natuurlijk weer weten hoe die heet. Ja, dat weet ik weer niet natuurlijk uit mijn hoofd.
1: Je kan hem meezingen.
0: Ik kan hem meezingen, dat zeker. Ik word er vrolijk van. Maar hoe heet die nou?
1: Doe zingen, misschien weet ik het wel.
0: Nou, ik ga niet zingen.
1: Ah, zo jammer. Nee, had ik er zover, dames en heren. Iedereen zat thuis al met samengeknepen billetjes.
0: Ja, inderdaad. moet ik hem uitzetten of niet?
1: Of niet? Nee, je mag hem aanlaten. Er wordt hard gezocht
0: naar
1: de Zin in een plaat.
0: Oh, wat erg.
1: Weet je wat?
0: Nou, doe jij maar even gewoon een leuke voor jou.
1: We gaan eerst even de auto wassen, want die is stoffig.
0: Ja. Oh, en daarna, ik weet wel dat het cloud is. Maar dan met een L. Met een T aan het einde.
1: C-L-O-U-T. Wacht.
0: C-L-O-U-T.
1: Daar heb ik van Save Me of Substitute.
0: Oh, Substitute.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, dat is hem.
1: Substitute. Woop woop. Zin in aan.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bergingswerkzaamheden bij Bavel. Vanaf Tilburg Reeshof een kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk vanmiddag met vrachtwagens bij Venray. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Kitschkrieg en verificeert mijn Chiara Baba. Ja, ja, allemaal. Het am hand, oftewel met mijn hart in mijn hand. Het is tijd voor muzieknieuws.
1: Nou.
0: Ja, ik heb muzieknieuws, zeker. Oh. Want ruim 100 paar sneakers. Ja, dat is niet één, dat zijn er heel,
1: 200.
0: Heel veel. Ja, dat zijn 200. 200 schoenen. Kijk, Monique kan rekenen, jongens. Ik dacht, ik bluf mezelf er doorheen. Maar je hebt dat alweer helemaal het gras voor de voeten weggemaaid. Ja.
1: Sorry, sorry.
0: Maar dat geeft helemaal niks. Nee, dat is helemaal goed. Dat is niet sorry. Ik ben blij dat ik nu niet nog een moeilijk rekensommetje moet maken. Waarvan
1: nou,
0: iedereen
1: zo
0: weet.
1: Zo moeilijk is het nou ook.
0: Het is heel moeilijk, ja. Oh, okay. Niet zo doen over mensen die niet goed kunnen rekenen.
1: Ja, ik kan als ik goed rekenen. Ga je rekenen?
0: Reken maar nergens op. Precies, daar zijn wij heel goed in. Wat ging ik vertellen? Oh ja, ik ben helemaal ruim 100 paar sneakers. Dat zijn dus 200 sneakers van rapper Eminem.
1: Eminem.
0: Die worden geveild. En de opbrengst van die schoenen die gaat naar zijn Marshall Mathers Foundation, die kwetsbare jongen in de Amerikaanse stad Detroit en de omliggende regio ondersteunt.
1: Dat vind ik echt een heel goed idee.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, volgens veilinghuis Julian's Auctions gaat het om de grootste verzameling M&M-items ooit in een openbare veiling. Want hij heeft natuurlijk wel vaker dingen geveild, gevolen, gefiedeld. Maar dit is zo toch wel de opbrengst. En de collectie bestaat uit schoenen van merken als... Nu gaan we even alle merken noemen. Ja, hallo, sorry. Ik ga het toch doen. Nike hebben ze, Puma, Carhartt en Adidas. Ook worden zeldzame modellen aangeboden. Waaronder het speciale model dat werd ontworpen voor zijn Super Bowl show in 2022. En een paar sneakers dat hij droeg tijdens zijn optredens op het Soundstorm Festival in 2024. De Amerikaanse rapper, die in het echt Marshall Mathers heet. Vandaar dus ook dat die foundation zo heet. Die heeft alle schoenen gesigneerd. Nou, kun je er blij van worden dan? Of nou, niet?
1: Ja, ik denk dat hij er niet blij van is geworden.
0: Nee, maar goed, ik ben gewoon blij dat deze man met een goed doel... Dit is toch fantastotisch, of vind je van niet?
1: Nee, ik vind het juist een heel goed idee van hem. Het is wel een unieke paar schoenen die ertussen zitten.
0: Dat wou ik zeggen. Nou ja, doe een bod en help de jongeren in Detroit. In de tussentijd gaan wij luisteren naar wat deze Marshall Mathers nou zo ongelooflijk hard lanceerde op deze wereld.

0: Ook een oude powerplaat van ons.
1: Ja.
0: Ja, Sorry Papi van Becky G. Oftewel, het spijt me schatje, ik heb me niet mooi aangekleed voor jou, maar voor mijn eigenste ikkie.
1: En terecht.
0: Nou, dat is ook zeker zo. Het is tijd voor... Zelfde woord, ander nummer. Oftewel, wij krijgen van de redactie een woord.
1: Ja.
0: En dan zoeken wij allebei een plaatje bij. En daar gaan we iets gezelligs over vertellen. En die gaan we om de beurt draaien. Wil jij eerst of ga ik eerst?
1: Nee, ik doe het wel gelijk, joh.
0: Jij gaat eerst. Het woord dat we kregen was fever.
1: Ja, nou, daar kan je heel veel van maken. En ik heb er gewoon eentje genomen die de meeste mensen misschien wel kennen. En dat is night fever. Oftewel, Saturday Night Fever.
0: Ja, want volgens mij komt die uit die film ook, hè, dat nummer.
1: Ja, het is opgenomen in 1977. En het werd opgenomen voor de film Saturday Night Fever. Het is natuurlijk geschreven door de broertjes Barry, Robbie en Maurice Gibb.
0: De Bee Gees.
1: De Bee Gees. En volgens mij is er geloof ik nog maar eentje die leeft op dit moment.
0: Ja, dat klopt volgens mij inderdaad.
1: Ja, nou ja, de film heette eerst Saturday Night Fever. Maar omdat de band overtuigde de manager om de titel te veranderen in Saturday Night Fever. Huh. Dus daardoor is de titel van de film ook nog eens een keer veranderd.
0: Wat grappig.
1: Ja, het werd een wereldhit natuurlijk. Het werd de positie 1, zoals in de Verenigde Staten als in de Koninkrijk en Europa. Allemaal te maken natuurlijk met de film.
0: Ja, waar ene John Travolta ongelooflijk goed in bleek te kunnen dansen.
1: Ja, geweldig. En toen had hij al problemen met zijn knieën.
0: Ja, bizar.
1: Ja, de film werd namelijk ook opgenomen in Frankrijk in september 1977. Ik was erbij.
0: Ja, was je?
1: Ja, ik was er al.
0: Jij was op vakantie, je denkt... Ja.
1: Ik was lekker daar aan het spelen in het sneeuw, want ik was 5 op dat moment.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus ook, ik ken het niet vanuit die tijd, maar ik ken het natuurlijk vooral in de tijd daarna. En natuurlijk ook van de Back to the 70s.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus daarvoor koos ik voor deze. Lekker terug in de tijd.
0: Dan gaan we naar jouw night fever. Komen we daarna terug met mijn fever.
1: Oeh.

0: Ja. Ga je ook zo'n stukje zingen wat je net deed? Ik had hem nog nooit gehoord.
1: Ik zeg alvast sorry, lieve luisteraars. Maar stel je in het begin voor... Zal ik even kijken of ik het begin van het nummer nog even... Dan ga ik daar overheen zingen.
0: Ja. Wacht.
1: Ja, eerst natuurlijk lekker loopje.
0: Ja.
1: Bing. Oh, er wordt aangebeld. De broek zit veel te strak. Daarom klink ik zo hoog. Dat was hem. Ja, waar je op zit te wachten. Nee, ik stelde me zo voor dat onze jongens van de Bee Gees... Nou, onze jongens, wat heb ik daar... die herinner ik me uit de videoclip met een hele, hele, hele strakke broek aan. En ik heb altijd de link gelegd. Ik dacht, daar komt het door. Want deze mannen kunnen wel heel goed, heel hoog in falsetto zingen. En ik dacht, ja, dat kan niet anders dan dat dat de reden is dat ze zo hoog kunnen. Omdat dat broekie, nou ja, dat zag eruit alsof ze erin getrapt moesten worden 's ochtends. Dat dus. Maar goed, without further ado, het is tijd voor mijn Fever. En ik heb gekozen voor Fever Dream van Alex Warren. Ja, ja, ja. Want, luister en huiver, fijne mensen. Waarom heb ik dat gedaan? Ik vind het eigenlijk best wel een vet nummer. Het is letterlijk een koortsdroom. Het gaat over een gevoel dat zo intens en onwerkelijk is... dat het dus bijna voelt alsof je droomt. Nou, wie is die Alex Warren eigenlijk? Vroeg ik mij ook af trouwens. Hij begon zijn carrière niet als muzikant, maar als TikToker en YouTuber. En hij deelde op TikTok en YouTube zijn persoonlijke en vaak heftige levensverhaal. En hij heeft namelijk niet zo'n hele fijne jeugd gehad. En hij is een tijd lang dakloos geweest. Nou, muziek was altijd al zijn uitlaatklep. En de afgelopen jaren brak hij definitief door als zanger. En hij staat eigenlijk bekend om zijn... Ja, een beetje kwetsbare, verdrietige nummers. En dat is dus het gekke van Fever Dream. Dat is best een energiek nummer voor zijn doen. Dus een beetje de odd one out. Maar ook wel heel erg Alex Warren. Hier komt A Fever Dream. Tenminste, dat hoop ik. Ja, dat is echt zo.

0: Ja, twee keer Fever dus. Night Fever van de Bee Gees en Mo. En Fever Dream van Alex Warren en mijzelf. En met al deze koortsachtigheid zijn wij toch echt aan het einde van het tweede uur Vallen en Opstaan beland. Dat betekent dat er zometeen Journal voor jou klaarstaat. En natuurlijk de situatie op de weg. Laten we hopen dat die lekker actueel is. En dan gaan wij alweer naar het derde uur. En in dat derde uur hebben wij een tip voor je hoe je deze laatste werkdag voor het weekend kunt overleven. Hey, dat is best belangrijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog het sportnieuws met niemand minder dan onze allereigenste Deborah en de drie van vandaag. Maar nog belangrijker dan al die dingen is dat het laatste uur bedoeld is voor jouw verzoekjes. Jij kunt ons vertellen wat je graag wilt horen deze vrijdagochtend. Waar word je blij van? Hoe start jouw bijna weekend het lekkerst? En dat kun je doen door ons een appje te sturen op 0634606464. Ging dat te snel? Dan kun je via de website www.girlpowerradio.nl gewoon op het WhatsApp-icoontje klikken en daar je verzoekje achterlaten. Dat kan ook via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Die is en blijft gratis, heeft geen gegevens van je nodig en is in elke appstore te downloaden. Potversnokkers, doe dat eens. En als dat allemaal nog niet genoeg is, kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Kun je ook daar je verzoekje achterlaten. Er is één regel. Liever geen panfluit. Daar krijg ik namelijk pijn van aan mijn nieren. Oh ja, en als jij nou denkt, ja, mijn lievelingsnummer is Inagada Davida van Iron Butterfly. Die 17 minuut 51, dat gaan we niet doen. Dus het moet wel een beetje door te komen zijn. Of net als het hele epos van Pink Floyd. Prachtig, maar niet voor de verzoekplaatjes. Maar goed, heb je een ander liedje waar je lekker blij van wordt, waar je up tempo van mee door het leven kunt gaan, laat het ons zeker weten. En als je dat doet, vertel er dan ook eventjes bij waarom je die plaat zo lekker vindt. Is het jouw stiekeme dansplaat? Is het een plaat die je doet denken aan je allerleukste, allerlekkerste, allerfijnste vakantie ooit? Of nou ja, zit er een ander verhaal achter? Want daar zijn we altijd rete nieuwsgierig naar. Maar dat allemaal dus in het volgende uur. Nergens aankomen. Hier is het journaal.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fridek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Je luistert naar Vallen en Opstaan met Monique
3: en Rea. Leliedorp.

0: Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben nog een heel uur bij je samen met Monique.
1: Hey.
0: Ja, het is vrijdag 31 juli en het is hartstikke de laatste werkdag van de week voor veel mensen.
1: En van de maand.
0: Ja, maar hoe kom je die laatste werkdag nou een beetje lekker door? We bespreken elke week een tip. Hoe kan je de laatste uurtjes tot het weekend het leukst, het makkelijkst, het fijnste doorkomen? En vandaag hebben wij de vrijdagmiddag anti-dip playlist. En ik zal je vertellen, wij hebben hem al voor je klaarstaan. Vanmiddag om, nu moet ik niet jokken, 4 uur start hij.
1: Ja.
0: De Freaky Friday.
1: Ja, Freaky,
0: en dan,
1: Freaky Friday.
0: Echt, trust me. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dat voor je gevoel nog veel te lang wachten is.
1: Ja.
0: En, want muziek is de allersnelste manier om je hersenen direct in weekendmodus te zetten. En vandaag slepen we je door die allerlaatste dag heen met een muzikale energieboost. Alvast een voorproefje op vanmiddag. Nou, waarom is dit nou de perfecte tip? Van muziek, uptempo beat, pept je meteen op tijdens de ochtend- en de middagdip. Ja, toch?
1: Ja.
0: Het nummer wat we gaan draaien sluit perfect aan bij dat heerlijke bijna weekendgevoel. En amazing garantie. Ja, ja.
1: Ja,
0: dit nummer.
1: Bij ons is altijd zelfs iemand al 2 woorden van een liedje zingt dat iedereen meezingt.
0: Ja, het is echt heel grappig.
1: Het is echt grappig, hè? Ja. Wij maken onze woorden af.
0: Ja, het is dit nummer is zo aanstekelijk dat jouw collega's binnen no time meetrommelen op het bureau. Weten wij zeker.
1: Ja.
0: Ja. En we gaan meteen daad bij woord voegen. Je haalt even die mailbox weg. Volumeknopje omhoog. Want hier komt de ultieme vrijdagplaat. Takabro met takata. Het heeft precies dat wat je nodig hebt. Zodat je straks die laatste mailtjes er takata doorheen jast.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Technisch directeur Giel Warners heeft de selectie voor de komende Europese kampioenschappen atletiek bekendgemaakt. Nederland zal van 10 tot en met 16 augustus in het Engelse Birmingham vertegenwoordigd worden door maar liefst 60 atleten. 28 daarvan zijn vrouw en 32 daarvan zijn man. Een van de blikvangers van Nederland is natuurlijk Femke Broeders-Bol, die in Birmingham voor het eerst de 800 meter gaat lopen op een EK. Daarnaast komen onder meer ook kogelstootster Jessica Schilder, die haar titel verdedigt, Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio, die uitkomt op kogelstoten en discuswerpen, Nadine Visser, die uitkomt op de horde, en de Nederlandse sterke estafetteteams in actie. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is mogelijk een gouden WK-medaille misgelopen door bewuste sabotage. Een Litouwse man die Mulu tijdens haar oefening bijstond als spotter heeft laten weten dat hij haar vanuit racistische overwegingen opzettelijk dwarsboomde. De Litouwse bond heeft hem levenslang geschorst. De man, genaamd Kusinas, liet bewust zijn knie staan, waardoor Mulu haar beweging niet af kon maken en haar recordpoging, een 334 kilogram squat, ongeldig werd verklaard. Celeste Plak heeft haar volleyballoopbaan beëindigd. De 30-jarige passerloper en diagonaal die sinds dit jaar voor het Indonesische Jakarta Electric PLN uitkwam, speelde ruim 400 duels voor Oranje. Sanne Wevers maakt volgende maand op het EK haar internationale turnrentree. De 34-jarige turnster kwam sinds de Spelen van Parijs 2024 niet meer in actie op internationaal niveau. De balkspecialiste, die in 2016 Olympisch kampioen werd, kwam in juni op de NK voor het eerst in 2 jaar weer in actie en veroverde goud op het onderdeel balk. Wevers zus Lieke stopte vorige maand met professioneel turnen en maakte bekend het Spaanse vrouwenteam te gaan helpen richting de Spelen van 2028. En dan ook nog mannenvoetbalnieuws. Ajax heeft donderdag ondanks een achterstand eenvoudig gewonnen van het Servische FK Vojvodina. In de tweede ronde van de Conference League werd het 4-1. En FC Twente moet het Europese avontuur voortzetten in de voorronde van de Conference League. De Tukkers hadden niet genoeg aan een 2-2 gelijkspel in de return tegen Ferencváros in de tweede ronde van de Europa League. Dit was het sportnieuws. Een heel fijn weekend en een fijne vakantie. Heb het goed!

0: op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits, maar er staat nu toch een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij afrit Moergestel is één rijstrook dicht. Er ligt namelijk een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is onderweg. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, een samenwerking van Kylie Minogue met Snow Patrol, These Alarms. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb dit nummer dus nog nooit eerder gehoord.
1: Nee?
0: En ik vind hem eigenlijk best wel lekker.
1: Ja, dat ik het niet ken wist. Hem wel.
0: Hey, het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Je wordt er niet rijker van. Je gaat niet ineens, als je examens moet doen, er beter examen van doen. Maar als je straks, omdat je op kantoor bent, bij het koffiezetapparaat staat. Niet op het koffiezetapparaat, lijkt me heel gek, maar daarbij.
1: Ligt daar aan de grote is.
0: En je hebt daar een collega met een met een praatje pot. Jij hebt zometeen drie dingen waar je ze mee om de oren kunt slaan. Of, stel, het is lekker weer vandaag. Je gaat lekker naar een terrasje en je kijkt naar eens. En er zit iemand op het terras. En daar zou je eigenlijk wel een praatje mee willen maken. Maar je weet niet zo goed hoe je dat gesprek moet starten. Dan gooi je een van deze feitjes die kant op. En wie weet, heb jij vanavond een date?
1: Nou, ik ben erg benieuwd.
0: Ja, toch?
1: En we hebben hier tegenwoordig ook een soort terras staan. Dus
0: we gaan het gewoon proberen. Precies. Alleen zitten er voornamelijk oude vogeltjes. Maar goed,
1: dat maakt niet uit.
0: Luister en huiver. Als jij deze zomer in de zee zwemt, wil jij absoluut niet een boxje meenemen waar je rockmuziek of wat harde metal op met staan bij je hebben. Ja. Want haaien zijn muziekliefhebbers. Australische onderzoekers, uiteraard is dit weer in Australië gebeurd, die ontdekten dat haaien heel rustig worden van de muziek waar ik dus echt fucking neurotisch van word. Jazz.
1: Oh.
0: Haaien vinden jazz de shit.
1: Okay.
0: Ze gaan er heel ontspannen van rondzwemmen, maar draai je hard rock of heavy metal, dan worden ze gestrest en een tikkeltje agressief. Dus mocht je gaan surfen deze zomer, ja precies, dan moet je Metallica thuis laten en lekker Miles Davis op je waterdichte oortjes gooien. Safety first.
1: Ja.
0: Dan over de zon gesproken. Heb jij de schaduw vandaag al gezien? We hebben tegenwoordig een hele mooie parasol.
1: Een hele grote parasol waar je met heel de familie onder kan zitten, ja. Ja.
0: Nou, als jij op vakantie gaat naar Hawaii, stel, hè, dan is de kans groot dat je schaduw helemaal verdwijnt. Letterlijk. Ja, dit is een bizar fenomeen. Het heeft een naam. Het heet Lahaina Noon. En twee keer per jaar staat de zon in de tropen zo bizar recht boven het hoofd dat objecten geen schaduw meer hebben.
1: Oh,
0: niet eens een streepje. Ja, en lantaarnpalen, prullenbakken, auto's en jijzelf. Het is net alsof je in een hele rare videogame loopt waar de schaduwen zijn wegbezuinigd. Het is, heel veel mensen raken er dus ook van in de war. Zo, blijkbaar zit het in je hersenen om dat te registreren.
1: Ja.
0: En op het moment dat je dat niet meer doet, is iets mis. Is iets mis. Wat
1: maar
0: is er mis?
1: Dus onder een parasol of onder een paraplu lopen heb ook helemaal geen nut.
0: Nee, nou ja, dan wel. Want dan heb je. Maar als je dus een normaal valt die schaduw naast. Ja. Maar je moet er dus echt onder. Je moet een hoed op. Je moet een hele grote hoed op.
1: Ah.
0: Ja, en tot slot, ga jij dit jaar met de auto op vakantie? En ga je naar de bergen?
1: Nee.
0: Nou, dan geldt dit niet voor jou. Maar de mensen die wel naar de bergen gaan, of lekker de hooggelegen Italië gaan. En je hoort ineens, stel hè, je gaat lekker met die auto, tufje zo omhoog. En je hoort ineens een keiharde knal.
1: Ja,
0: geen paniek.
1: Band.
0: Nee.
1: Oh.
0: Als jij een zak chips meeneemt naar de Franse Alpen of de Italiaanse bergen, dan stijg jij in hoogte. En hoe hoger je komt, hoe lager de luchtdruk buiten de auto. Maar de lucht in de chipszak, die blijft gelijk.
1: Ja.
0: Gevolg, die zak die zet uit en uit en uit. Tot hij met een gigantische knal ontploft. Heel je achterbank onder de paprika poeder, als je geluk hebt. Dus, gratis tip van Rea. Eet de chips op voordat je de berg oprijdt. Of maak het zakje even open.
1: Ja. Of verkoop gewoon chippies daar.
0: Maar ja, goed, het zijn een beetje een Nederlandse reiziger heeft een zak met aardappelen, een pot pindakaas en
1: hagelslag
0: in zijn achterbak liggen.
1: Ja.
0: Dus ook een zakje chips.
1: Maar dat gebeurt ook in het vliegtuig trouwens, hè, met je chippies en andere dingetjes.
0: Ja. Nou ja, dit is mijn drie van vandaag. Ik hoor nu trouwens, of ik lees in de chat, dat wij een collega hebben die ook een haai is. Net als jij. Ik zal voor jullie volgende week een lekker badje buiten zetten. Dan komt het vast goed.
1: Ja.
0: Zonder jazz.

0: Ja, je hoorde Madonna met Martin Garrix met Bizarre. Het is tijd voor onze verzoekjes. We hebben een bijzonder verzoekje vandaag. Het komt binnen vanaf XD Camille. En Camille die zei, kun je Mona Marie zeggen, please? En ik denk, maar waarom zou ik Mona Marie willen zeggen?
1: Ja.
0: Dus ik zeg, als jij uitlegt waarom je dat wilt, dan wil ik daar best over nadenken. En Camille zegt, omdat het mijn achternicht is. Hallo Mona Marie.
1: Ja.
0: En zij heeft nog nooit haar naam op een stream gehoord. Nou, bij deze wel 3 keer. We gaan het nog een keer doen. En ze wil het heel graag. En ik zeg, nou, dat is prima. Wil ze ook een plaatje horen? Ja, dat wil ze zeker. Sarah Larsson, Lush Life.
1: Ja.
0: Nou, dat gaan we voor Mona Marie en Camille draaien. Ja, we zijn de rotste niet.
1: Ja, maar het is niet zo moeilijk.
0: Zeg jij ook nog even een keer Mona Marie?
1: Mona Marie.
0: Mona Marie, prachtige naam.
1: Ja.
0: En een leuke plaat.
1: Nog nooit gehoord trouwens ook.
0: Nee. Nou, kijk. Voor alles een eerste keer.
1: Ja. Yeah.

0: Mojo met A Lady, Hear Me Tonight. Ja, vannacht, vanavond hoor je me niet. Vanmiddag wel.
1: Nee, heb je geen uitzending vanavond? Heb je niet Moskurt of avonturen?
0: Nee.
1: Nou, je wilt niet zeggen dat je vrij bent vanavond.
0: Vanavond ben ik semi-vrij, ja. Zeker wel.
1: Ja, wij niet.
0: Nee, jij bent lekker bij ADO.
1: Ja, wij zijn weer in de box. Ja. Gaat weer beginnen, jongens.
0: Ja, potverdorie. Er wordt weer gevoetbald. Maar goed, dit betekent wel dat de uitzending van Vallen en Opstaan erop zit. Dat dan weer wel. Maar niet getreurd. Om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of op een terras te vegeteren. Want ik kan me voorstellen dat je dat met dat lekkere weer wel wilt doen. Hoewel het er een beetje hier uitziet alsof het gaat regenen strakjes.
1: Ja.
0: Maar goed. Vanmiddag om 2 uur, niet 4 uur, ben ik er. En dan aan mijn zijde Robine. Nou. En wij helpen je de ambtenarenfile door voor zover die er nog is. Want volgens mij is elke ambtenaar met reces. Maar oké. En we hebben natuurlijk de lekkerste plaatjes voor je klaarstaan. Ruimte voor je verzoekjes en allerlei ander leuks. Dan is er daarna ook nog eens de freaking Friday.
1: Jepla.
0: De lekkerste lijst om je weekend mee in te luiden. En dan is het echt weekend, jongens. Maar niet getreurd. Maandag ben ik er gewoon weer. Alleen dan een uurtje korter. Ja,
1: ja, mag, ook wij mag, hebben vakantie.
0: Mag ook een beetje vakantie vieren.
1: Ja.
0: Maar wel gewoon om 7 uur van 7 tot 9. En wie er dan aan mijn zijde zit, dat verklap ik lekker nog niet. Nee. Misschien ben jij het wel, man.
1: Ja, je weet het niet.
0: Je weet het nooit. Rest mij niks anders dan jullie ontzettend te bedanken voor het kijken en luisteren. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16, waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: welkom bij achteraansluiten van deze vrijdag 31 juli. Ik ben Monique en ik zit vandaag samen met...
1: Robientje.
0: Hey.
1: Ja, dat is echt lang geleden dat we het samen gedaan hebben.
0: Nou, ik kan me niet eens meer herinneren. Dus kan je nagaan hoe lang geleden is.
1: Heel lang geleden.
0: Ja, hè? Ja, Rea die heeft ons geboycott.
1: Rea is druk met editen.
0: Ja, nee, Rea is druk bezig met andere dingen. En vandaar dat wij lekker iedereen mee gaan nemen naar huis. Als je nog geen vakantie hebt, want heel veel mensen hebben al vakantie nu.
1: Ja,
0: hè?
1: Stiekem een beetje jaloers.
0: Oh. Wij niet, hè? Wij niet.
1: Nee.
0: Hey, we gaan met de host confessions beginnen. En dat betekent dat we aftrappen in deze show met iets wat we elkaar gaan vragen, ja. Zo moet ik zeggen. En zo leer je ons een beetje beter kennen. Ik weet niet of je mij beter wil leren kennen. Maar goed, vandaag is de vraag, en ik ga jou stellen. Wat is er iets waar jij vroeger heel trots op was, maar nu eigenlijk de kuit om moet lachen?
1: Het mooie is, ik las zeg maar deze vraag. En soms heb ik ook een vraag dat ik even over moest nadenken. Maar ik wist echt al gelijk wat ik ging zeggen.
0: Ja?
1: Ja. Ik had, toen ik mijn zwemdiploma gehad had, dit is echt een topverhaal, kwam mijn oma kijken. En toen mocht ik dus een cadeautje kiezen van dat ik dat gehaald had. Dus ik kreeg van mijn moeder, kreeg volgens mij een handdoek met mijn naam erop of zo. Dat was best wel schattig. En mijn oma zei van, nou, wat wil je nou heel graag hebben, weet je wel? Kijk, als ik dan nu zou mogen kiezen, zou het heel veel geld zijn. Wat koos ik toen? De 15 jaar grootste Jan Smit hit CD.
0: Nee.
1: En daar was ik trots op. Niet normaal. Dat was een speciale blauwe verzamel CD waar echt alle bangers van Jan Smit op stonden. En ik was vroeger echt heel erg fan van Jan Smit. Stiekem nog een klein beetje. En die nam ik echt overal mee naartoe, zeg maar. Echt, dat was gewoon mijn ding gewoon.
0: Maar heb je nog steeds die cd?
1: Ik heb hem nog steeds, ja.
0: Ja?
1: En ik draai hem nu niet meer, want ik vind cd's een beetje irritant. Maar echt, wij hadden zo in de auto ook zo'n cd-speler, weet je wel?
0: Ja.
1: En ik nam hem dan altijd, iedereen die dan mij ging ophalen om met de auto te gaan, nam ik altijd mijn cd'tje mee.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: daar
0: kan.
1: Moet ik achteraf wel een beetje om lachen.
0: Ja, dat is, maar nee, ja, waarom? Het is wel de liefde voor de muziek begonnen bij jou.
1: Ja. Sinds jongs af aan. Heb jij iets waar je vroeger heel trots op was?
0: Nou, nee, niet echt. Ja, ik was heel goed in jojoen.
1: Ja, dat is wel... dat is wel grappig.
0: Ja, nou, ik kan het nou niet meer hoor. Maar ja, ik ben nou goed jojoen in mijn gewicht. Maar ik kan niet meer zo goed met een jojo overweg nu. Maar vroeger kon ik dat goed, ja.
1: Ik zou daar ook trots op zijn hoor.
0: Ja.
1: Of hula hoepen of zo.
0: Hula hoepen kon ik vroeger
1: kon dat
0: ook
1: nooit.
0: Wel.
1: Daar moet je trots op zijn. Want ik wilde dat vroeger altijd kunnen, maar ik kon het niet.
0: Nee? Oh,
1: en dan zag ik al die mensen zo woe.
0: Het rare is dat ik het nou niet meer zo goed kan.
1: Nee, dat is raar hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk dus
0: komt
1: het
0: ook een beetje dat het
1: verleert.
0: Allemaal stijf is. Ja. Je weet het nooit, hè, natuurlijk. Ja, nee, dus ik was wel trots op mijn jojo. Ik had zo eentje dan met... en zo'n hele goedkope, want die had je nog niet met die kleurtjes en zo allemaal. Maar zo'n hele goedkoop, maar ik kon wel wat trucjes hadden mee.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, vet hoor.
0: Vet, man.
1: Ja.
0: Maar speciaal voor jou ga ik eventjes wat draaien, want ik weet dat jij dat wel leuk gaat vinden.
1: Oh.

0: Ja, dit was bijna een powerplaat van ons inderdaad, Robin. Je had gelijk.
1: Ja, ik vind het nummer zo geweldig. Het is ook van de film The Devil Wears Prada.
0: Oh ja.
1: Ja, dat...
0: Hebben jullie die film al gezien?
1: Ja, ik heb dus deel 1 gekeken met mama.
0: Ja.
1: En die was zo leuk. En toen dachten we, laten we naar de bios gaan en deel 2 kijken. Het was het zo'n anticlimax.
0: Oh.
1: Maar dat heb ik dus echt heel vaak, dat ik deel 2 dan niet leuk vind. Omdat ik dan denk dat het net zo leuk is als deel 1.
0: Ik zit eigenlijk te wachten tot die in het vliegtuig te zien is.
1: Ja, slim, ja. Ja, slim. Ja.
0: Want ik ben ook bang dat het zo'n teleurstelling is.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is toch altijd zo. Dat had je toch ook met Frozen.
0: Oh ja.
1: Je had dan ook Frozen 2. En dan was ik echt van, ja, maar... Nee,
0: ja,
1: doe maar niet.
0: Doe maar niet, ja. Wat we wel gaan doen is de snack van de week.
1: Oh.
0: Ja, het is vrijdag en we staan stil bij echt een lekkere snack.
1: Ja.
0: Als je moet ervan houden. Van deze snack moet je houden.
1: Ja.
0: Nou, deze week zetten we dit snackje in het zonnetje. Omdat we niet alleen maar van muziek houden. Maar daar moet je ook gewoon wat lekkers bij eten.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Ja, ja, ja.
0: Wat gaan we maken? Of wat is lekker, laten we het zo zeggen.
1: Oh.
0: Crunchy. Kikkererwten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel, crunchy kikkererwten.
0: Ja, gaan ze daar gelijk maken hier.
1: Ja.
0: Ja, nou ja. Chipsliefhebbers, opgelet. Ik vind het niet een beetje, maar oké. Het is een nieuwe, gezonde vervanger in de stad. En die is minstens zo verslavend. Ik moet wel zeggen, misschien met die kruiden eroverheen kan het wel lekker zijn. Maar goed. Ja, nou ja, je kikkerwtjes ken je natuurlijk al van de hummus. Lus je hummus wel?
1: Nee.
0: Nou, kijk, daar gaan we al, hè?
1: Ja, dan gaat het al fout.
0: Ja, gaat het al fout. Ja, als je deze roostert, de kikkerwten, jongens, niet de hummus. De kikkerwten met een flink scheut olijfolie. Ik zie het alweer helemaal voor dat iemand zo'n potje met hummus in de oven gooit.
1: Ja,
0: ja. Ja, toch?
1: En dan ook zo'n lekker potje die je gewoon in... Of zo'n bakje die je in de Albert Heijn kan doen, wat helemaal niet voor de oven bestemd is.
0: Ja, doen we niet. Nee, je gooit de kikkerwtjes op een papiertje in de oven met een beetje olie. Of olijfolie zou ik nemen. Paprika poeder, zeezout. En als je ervan houdt, een beetje chili. Nou, dan veranderen ze in een soort borrelnootjes. Ja, ja, het is niet helemaal zo, maar oké. De geroosterde kikkererwten zijn knapperig van buiten en lekker hartig van binnen.
1: Zo.
0: Wat is een voordeel? Nou ja, ze zitten wel vol met eiwitten. Dat is wel weer zo.
1: Oeh.
0: Dus dat is wel goed. En vezels. Dus dan ga je er ook lekker super lang van vol zitten.
1: Oh, dat is wel goed.
0: Ja. Een perfecte hartig snackje voor tijdens een spannende film. Of als je bij ons naar de radio luistert.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben helemaal niet zo'n gezonde freak. Ik eet gewoon alles wat ongezond is. Dat kan je ook aan me zien. Maar dat, ja, ik vind dit gewoon te gezond klinken. Maar misschien moeten we het een kans geven. Hè? Je weet het niet.
0: Nee, nou ja, misschien als iemand het maakt voor mij, dan wil ik het wel proeven.
1: We willen het niet zelf maken. Daar hebben we geen zin in.
0: Nee. Ik heb gisteren 3 soorten smoothies aan te maken. En daar was ik al helemaal klaar mee. En dat ik ze niet eens heb gegeten.
1: Ken je dan ook zo'n smoothie bowl? Want dat zie ik dus de hele tijd op TikTok. En dat lijkt me zo heerlijk. Maar
0: dat is wel lekker.
1: Ik hou niet echt van melk. En in de meeste smoothies zit toch melk.
0: Ja, maar je kan het ook met yoghurt maken.
1: Oeh. Dat ga ik eens een keer proberen.
0: Ja.
1: Kijk, alles beter dan kikkerwtjes.
0: Nou, mocht er iemand zijn, onze lieve collega's of zo, die dat voor ons wil maken. Nou, doe dat dan. Maak dan wat kikkerwtjes voor ons.
1: Ja, dan gaan we het taste testen.
0: Ja, taste testen live in de uitzending.

0: Hey Robin, Rubientje, het valt me wel op. Ja. Jij bent hier en er zijn gewoon al 4 verzoekjes binnengekomen. Ik vind het echt...
1: Godsamme zeg.
0: Jezus, wil. Heb je je eigen fanbase of zo?
1: Mijn haarpluk. Nee, ik heb geen fanbase. Maar nee? Mensen denken dat altijd wel. Je bent niet de enige die dat...
0: Ja. We gaan ze zeker zo meteen draaien natuurlijk. En voor andere mensen die het ook nog willen sturen, dat kan naar 0634-604-6464.
1: Ja.
0: Wij gaan zo meteen eventjes naar het naar de files luisteren.
1: Ja, ik ben benieuwd. Zal ik een gokje doen?
0: Ja.
1: Hoeveel kilometer files zal er staan?
0: Ik denk 6.
1: Echt zo weinig?
0: Ja. Er was wel een ongeluk gebeurd, hè?
1: Ik denk... Wat is veel? Want dat weet ik eigenlijk niet. Wat is
0: veel voor een vrijdag nu?
1: Ja, 80 of zo. Is dat veel?
0: Ja, denk het wel.
1: Oké, dan zeg ik 55.
0: 55, ja. Oké. Nou, ik ga eerst nog eventjes bam bam bam draaien.
1: Oeh.
0: En dan daarna krijgen we te horen wie gelijk had met de files.
1: Oh.
0: Hij wil niet?
1: Hallo, jawel.

0: Staan we stil of rijden we?
1: Dit zijn de files.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 220 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Van een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Die ging het twee keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer en dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. En werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: We zaten allebei dik fout.
1: Ja,
0: heel dik fout.
1: Het was iets meer dan 80 kilometer.
0: Ja, oh. Ja, bij mij, er zijn ongelukken gebeurd. Kom op, jongens. Kijk nou eens eventjes uit. Gewoon, ja, jongens,
1: kijk even uit.
0: Ja.
1: Kijk even in je dode hoek. Steek überhaupt een knipperlicht aan, want dat doet ook bijna niemand.
0: Nee, nou, ik heb een auto die nogal slim is. Tenminste, dat denkt hij zelf. Ik moet wel zeggen, 2 dagen geleden heeft hij me wel een beetje gered van een ongeluk.
1: Ja?
0: Ja, ik wou hier er vanaf draaien bij ons. En er zat niemand naast me, ook niet in mijn spiegel, ook niet over mijn schouder. En ik wil hem opzij gooien en er zit een auto naast me.
1: Dat is eng, hè?
0: Ja.
1: Ik heb dat ook een keer gehad. Ik dacht, ik had dat bij een motor.
0: Oh.
1: Maar die zie je al helemaal niet.
0: Nee.
1: En het was toen donker en het was helemaal het donker. En zijn lamp deed het niet. Maar toen dacht ik echt, ja, maar dan wil je ook aangereden worden voor mij.
0: Ja. Nou ja, mijn auto corrigeerde mij. Die trok mij terug naar de andere kant.
1: Oh, dat is wel handig.
0: Ja, dus ik klapte er gelukkig niet tegenaan. En die jongen naast me deed ook zijn handen omhoog van, oh, sorry. Dus ik denk dat hij achter me heb gereden en dat hij me even rechts wou inhalen om eraf te gaan.
1: Jongen.
0: Maar goed.
1: Wat een bitch.
0: Ja. Hey, we gaan naar Musing. Music is a thing.
1: Ja.
0: Ja, dat is een nieuw segment, hè, wat we doen. Het draait allemaal om een simpel ideetje. Iedere week kiest de redactie van onze woord uit. En dan gaan we kijken of dat woord voortkomt in een titel van een nummer.
1: Ja.
0: En vandaag is het geworden het woord koud.
1: Nou, dat past echt perfect bij het weer.
0: Ja. Koud, cold. En heb jij een liedje dan gevonden?
1: Ja, ik heb zeker een liedje gevonden. Het nummer is van Chris Stapleton. Ken je hem?
0: Nee, misschien als ik hem hoor.
1: Het is wel een beetje een niche artiest. Maar het is best wel een nummertje waar je even lekker kan zitten en lekker even rustig naar kan luisteren.
0: Oké. En kennen we een nummer wat je zegt, die moet jij zeker weten. Want het is een Amerikaanse muzikant, hè?
1: Zo, ja. Ik denk niet echt dat hij een monster hit gehad heb. En dit is een hele gevaarlijke uitspraak wat ik doe. Maar niet dat ik weet dat er echt een nummer is die heel erg viral gegaan is of zo. Maar ik denk dat dit wel op zich een bekend nummer van hem is.
0: Is het in wat voor genre hoort hij thuis? Weet je dat? Is dat zeg maar een beetje country, soul?
1: Ja, het is een beetje, ik weet niet of het echt country is. Ik denk dat het een beetje, ja, een mix van country en soul en dat soort dingen. Het is niet echt één ding, denk ik.
0: Ja, nou, voor mij werd deze ook geen echte grote hit.
1: Nee.
0: In Amerika kwam die wel tot de 31ste plaats voor de country list. Dus we zaten goed.
1: Country. Okay, het is toch country. Okay.
0: Ja, in Nederland heb je ineens de top 40 bereikt.
1: Nee, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Het is denk ik wel echt een Amerikaanse.
0: Echt een Amerikaans iets, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, misschien ken ik het wel, want ik ken wel wat dingetjes. We kunnen eventjes wat te drinken gaan halen, want dit duurt gewoon 5 minuten. En dit is Cold.

0: Ja, dit is natuurlijk de powerplaat van deze week. En ja. Stubborn Rosie. Woehoe. Dat betekent dat het is vandaag vrijdagmiddag. Dus vanmorgen is bekendgemaakt wie de powerplaat voor volgende week gaat worden. Ja. Rea was niet heel erg blij. Maar ja, dat kan ook niet altijd.
1: Je kan niet altijd 6 gooien, zeggen we dan.
0: Nee, wie denk jij dat... Ja, jij weet natuurlijk ook waarschijnlijk de uitslag.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen.
0: Had je het verwacht dat deze het ging worden?
1: Ja, dat wel.
0: Ja?
1: Ben ik het er mee eens? Nee.
0: Oké.
1: Had ik het verwacht, ja. Ja, spannend. Zullen we beginnen bij de nummer 3?
0: Ja, nummer 3. Wie is het geworden?
1: Even kijken hoor. Welke is het ook weer geworden?
0: Wat was jouw favoriet eigenlijk?
1: Mijn favoriet was Last Day of Summer.
0: Ah, oké. Okay. Nou, die is in ieder geval geen laatste.
1: Nee.
0: Cyprus Hill is laatste geworden.
1: Nou, ik zei dus de hele tijd Cyprus.
0: Oh.
1: Cyprus. Of weet je al, gewoon ja, dat ik dacht...
0: Van een land.
1: Is Cyprus, maar ja, het is Cyprus.
0: Cyprus Hill.
1: Ja, ik weet niet. Misschien omdat het... Het is natuurlijk best wel een bepaald genre wat ja, hun hebben.
0: En normaal gesproken is het heel wat anders wat ze maken. Ja. Dit is echt... ja, totaal iets anders.
1: Het is gewoon anders. Totaal iets anders.
0: Totaal iets anders. Dus
1: ja, soms heb je dat ook. Als je dan van een producer switcht, dat je dan ook een heel ander iets krijgt opeens van een artiest. En dit bewijst maar weer dat het niet altijd ten goede komt van die mensen.
0: Nee, ja, ik vind het wel een lekker nummer. Maar ik weet niet of ze hun fans daar zo snel aan kunnen wensen. Ja. Dus we gaan het gewoon draaien. Ja. Cyprus Hill.

0: Ja, en dat is de nummer 3. Helaas, Cypress Hill. Dat betekent dat we er nog 2 over hebben. En dat is een favorietje van...
1: Voor mij. Ik was even eraan.
0: Ja, hij was aan het raam. Hij gaat ook weer openen. Dat was erg grappig. Last Day of Summer of Animal. En ik kan je vertellen dat ook jouw plaatje niet is geworden.
1: Nee, ik ben gewoon gestopt met mijn favorieten vertellen elke keer. Want ik heb het idee dat het gewoon niet wordt.
0: Nee, hè?
1: Ik moet gewoon campagne gaan doen voor hele andere liedjes. En dan hoop ik dat mijn echte favoriet dan wint.
0: Nou, doe het volgende week dan. Probeer het uit.
1: Ja, helaas. Maar dit is wel een leuk nummertje.
0: Ja, dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren. The Last Day of Summer van KTB.

0: Dit was de runner-up voor de bouwplaat van deze week. Volgende week. En dat betekent dat we zijn gekomen bij de winnaar.
1: Yay.
0: Met 62,5% heeft het gewonnen.
1: Veel. Ja. Het is Animal geworden.
0: Ja.
1: Van Cat's Eye. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel heel leuk dat Ed Sheeran erin zit.
0: Want hoort het, hè?
1: Ja, je hoort het gitaartje gewoon.
0: Ja.
1: En ik vind Ed Sheeran echt geweldig. Ik vind hem zo leuk. Oh, dus dat maakt het nummer nog een beetje oké. Okay. Maar ik heb gewoon niet zoveel met de muziek van Cat's Eye.
0: Ja. Maar nou, misschien word je wel ineens favoriet, omdat ze iets meer met Ed Sheeran gaat doen.
1: Het is op zich wel een prima nummertje. Dus ik denk dat we ermee door de beugel kunnen.
0: Ja, komen we ermee weg?
1: Jawel.
0: Ja? Nou, dan ga ik hem gewoon eventjes lekker draaien. Voor de mensen die het hebben gemist vanmorgen. Dit is de pauwplaat van volgende week.

0: En met deze plaat komen we weer aan het einde van de eerste uur van achteraan sluiten. Ja, we hebben gelukkig nog een heel uur voor je. En genoeg leuks te doen, hè? We gaan de Flashback Friday doen.
1: Ja.
0: Misschien hebben we nog wat nummertjes voor onze Girl Power on the Road.
1: Ja, de roadtrip playlist.
0: Ja. Yeah. Dus lekker blijven zitten. Niet uitzetten. In de file sta je toch al. En ja, je kan nog een verzoekje sturen. Maar wel als je stilstaat met je auto.
1: Ja, ja. Hoe noem je dat ook weer? Nee, de Bob.
0: De Bob?
1: Je mag alleen typen als je de Bob bent.
0: Of nee, tuurlijk niet. Dat? Want dan rij je juist. Ja, als je ernaast zit.
1: Is de Bob als je rijdt?
0: Ja.
1: Oh, dan mag je niet typen als je de Bob bent. Als
0: nee,
1: je ernaast...
0: handsfree kan ook.
1: Oh ja, dat is waar. Via
0: je kan
1: Siri.
0: Tegenwoordig inspreken natuurlijk ook.
1: Hey Siri, typ even naar Girl Power Radio welk nummer ik wil horen.
0: Ik wil heel graag horen. Dus als je dat wil doen, is dat 06-34-60-64-64. En trouwens, ik noem het wel op, maar ik verwacht eigenlijk dat te lang in je telefoon staat. Toch?
1: Echt, hè?
0: Ja, precies. Inderdaad. We gaan lekker naar het journaal toe en de files. En daarna komen we terug voor het tweede en laatste uur van deze dag.
1: Oh, spannend.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Seroskerken duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
5: Zingend in de file met Girl Power Radio.
6: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
6: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
7: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?

0: Ja, en welkom terug bij het tweede uur van Achteraan Sluiten met Robientje.
1: Ja, dat pak mij.
0: Ja, en Monique. We gaan het laatste uur in en dat betekent dat wij verzoekjes gaan aannemen.
1: Yay.
0: We hebben er al een aantal.
1: Ja, als jullie nou denken, ja, het is zo'n goede muziek die jullie draaien, maar elke keer skippen jullie mijn favoriete liedje, is dit je kans om je favoriete liedje te horen op de radio.
0: Inderdaad, stuur ons gewoon eventjes een appie.
1: Ja.
0: We hebben er inderdaad al twee via jou binnengekregen. Ja. Wat ik net draaide, haha, pak mij, was ook een verzoekje. Sorry, ik liep een beetje door elkaar heen.
1: Dat ging even mis. Nou,
0: maar,
1: dat is niet erg.
0: Goed, die hebben we ook alvast gedraaid.
1: Ja.
0: En nu zijn we bij, we hebben er zin aan.
1: Ja.
0: Jij mocht voor mij een lekker nummertje uitzoeken.
1: Ja.
0: En welk nummertje gaan we draaien zo meteen? En waarom?
1: Ik heb een nummertje gekozen wat sowieso een beetje draait om de zomer.
0: Oeh.
1: Het gaat niet over de zomer, maar je hebt zulke liedjes wat gewoon echt een lekker zomervibe is. Het doet mij heel erg denken aan mijn reis naar Ibiza. Toen ik lekker bij de beachclub stond. Dus ik doe lekker mijn ogen dicht en dan ben ik weer stiekem op vakantie. En Tomorrowland is laatst geweest. En ik durf niet zeker te weten of deze man er stond. Volgens mij wel. En als hij er niet stond, gaat hij er ooit sowieso komen. Want hij is echt fantastisch.
0: Ha, we gaan het eventjes uitzoeken of hij er stond.
1: Ja.
0: Vertel maar, wie ga ik voor jou draaien?
1: We gaan draaien Shiver van John Summit en Hela.

0: Ja, het is de datum in Hits. Dat gaan we naartoe.
1: Ja.
0: Dat klink ik raar. Nou, het is vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor een nummer met een datum in Hits.
1: Ja, dus we kijken gaan naar we terug. De hit die op precies deze datum ooit gereleased is.
0: Oké. Nou, ja. Dat zijn er wel veel.
1: Ja, of iemand die een nummer 1 haalde op deze datum. Dus we kijken eigenlijk gewoon naar de muziekgeschiedenis. En of er iets leuks is gebeurd op deze dag.
0: Iets wat origineel was die dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, wat ik wel weet is dat we teruggaan naar 31 juli 1999.
1: Oeh.
0: Kan je wat vertellen over deze dag?
1: Ik kan zeker deze vertellen.
0: Was je er toen
1: dag.
0: Al?
1: Ik was er absoluut nog niet. Ik denk dat ik nog niet eens in de maak was. Gewoon.
0: Zat nog niet eens in het idee van je vader?
1: Nee, ze zat er nog niet eens in het idee van mij. Gewoon. Nee. Nee, 1999 is een beetje lang geleden.
0: Nou deze, zeg.
1: Voor mij...
0: Welk jaar kom jij?
1: 2008.
0: Oké. Oké. Dames en heren, Robientje neemt de show over. Ik ga naar huis.
1: Ja, 2008. 1 januari, hè? Dus precies net op 2008.
0: Ja, fijn voor je moeder. Elke keer een kater op je verjaardag.
1: Ja,
0: ja.
1: Eigenlijk wel. Nee, maar... Oh ja, Christina Aguilera. Daar hadden we het over. Want op deze specifieke dag maakte de wereld definitief kennis met een gloednieuwe poprevolutie. Want de 18-jarige, toen ook... Net zoals ik dit jaar. Christina Aguilera veroverde voor de allereerste keer de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ah, vlieg. Dat deed ze met haar onvergetelijke debuutsingle Genie in a Bottle. Ja, wat vind je van het liedje?
0: Te vaak gehoord.
1: Ja, dat wel, hè?
0: Ja, het is gewoon... maar ja, hij blijft wel grappig.
1: Het sloeg in als een bom in ieder geval, die tijd.
0: Ja.
1: Alsof ik erbij was, hè?
0: Ja, jij was erbij, joh. En toen... Nee, ja, luister, je weet genoeg van muziek.

0: Britney Spears. Justin Timberlake. Nee, niet Justin. Andere Justin.
1: Bieber.
0: Ja. Allemaal van de Mickey Mouse Club.
1: Vet. Ja. En wat is de Mickey Mouse Club?
0: Ja, dat zijn inderdaad die kleine sterren die zangetjes worden en zo.
1: Lijp. Ja. Wat leuk. Ja, en ik denk dat het dan tijd is om Genie in a Bottle te gaan draaien.
0: Ja, ze hebben trouwens ook in de serie gespeeld.
1: Echt?
0: Ja, Mickey Mouse Club.
1: Zo, jij zit mij allemaal dingen te leren. Dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, maar ja, jij sliep toen nog. Toen het uitkwam.
1: Behoorlijk diep ook. Ja. Zo lang dat ik pas na 20 jaar wakker werd.
0: Ja, inderdaad. We gaan Christine even lekker draaien voor de mensen die dit nummertje al heel lang niet hebben gehoord.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgtunnel zijn meerdere ongelukken gebeurd, daardoor is de weg dicht. Richting Amersfoort kan je omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Afrit Beek is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan hier via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: beter.
1: Ja, iedereen staat jou beter. Toch?
2: Yes, helemaal mee eens.
1: We gaan naar Flashback Friday. En dat betekent dat we eventjes terug gaan in de tijd.
2: Ja.
1: Nee, dat gingen we helemaal nog niet doen. Lieve schat, jij zegt gewoon keihard ja.
2: Ja, ik denk, ik ga gewoon go with the flow.
1: Nee, nee, we hebben het er net over dat wij hebben natuurlijk de Girl Power roadtrip.
2: Roadtrip playlist, ja.
1: En daar mag iedereen die in de avondshow zit, of de middagshow, mogen nummers toevoegen.
2: Ja. En zo maken we voor de mensen die net zoveel stress hebben altijd als ik, wat ik moet luisteren onderweg, een perfecte roadtrip playlist. Zodat als je op vakantie gaat, je lekker muziek kan luisteren.
1: Ja.
2: En we hebben vandaag allebei weer een nummertje die we erin gaan zetten. Zou ik beginnen met mijn...
1: Begin jij maar met jouw favoriete.
2: Nummertje. Ik heb een nummer gekozen uit mijn... favoriete nummertje is toch wel van een van mijn favoriete artiesten. En ik weet toevallig dat de mevrouw die hier tegenover mij zit heel groot fan is van deze meneer. Als dat klopt, ja toch?
1: Ja, dat klopt helemaal.
2: En daarom vond ik het dus wel leuk om hier een nummertje van te doen. Het is namelijk van The Weeknd. En The Weeknd was mijn allereerste concert ooit. En dat was het begin van een behoorlijke verslaving.
1: Wanneer ben je daar voor het eerst geweest?
2: In 2023. Toen stond hij in de arena. En toen ging ik daarheen. Nou, geweldige ervaring. Daar begon de verslaving. En ik was met mijn moeder. En mijn moeder moet ik altijd een beetje oefenen en trainen als we naar een concert gaan. Dat ze wat meer nummertjes kent dan 3 of 4. Dus dan gaan we dat altijd draaien. En dit nummer heeft best wel een heel erg catchy ma-hoedje aan het begin.
1: Aha.
2: En daardoor wist zij als enige de titel van dit nummer. Want wij doen altijd spelletjes in de auto. Als ze dan bijna aan slaap valt. Van wie zingt dit en wat is de titel? En ze heeft het onthouden door dat dingetje wat erin zit. Dus het heeft voor mij hele goede herinneringen. Voor zowel het concert als onze spelletjes in de auto. Dus ik denk een goede voor in de roadtrip playlist.
1: Ja, nou, ik weet dat ze altijd trouw luistert.
2: Ja.
1: Dus ik denk als ze het begin hoort.
2: Ja, dan gaat ze meedoen hoor.
1: Dan weet ze wel gelijk wat het is. Ja.

0: Ja, oftewel Wahoo.
1: Wahoo. Oh, wat een banger. Oh, niet normaal.
0: Ja, geweldig. Ik zie ook gelijk inderdaad Wahoo. En ik heb net een verhaal gehoord. Ik vind hem geweldig.
1: Ja, lekker nummer.
0: Ja, ik vind het echt. Maar het verhaal eraf vind ik nog weer leuker.
1: Ja, leuk hè.
0: Ja, hey, wij gaan terug. Mijn tijd, tenminste, mijn plaatje komt uit 2013.
1: Oh, toen was ik wel geboren. Yes!
0: Ja! Ja, misschien ken je het dan. Of misschien herken je het.
1: Misschien ken je het wel.
0: Het is uitgebracht op 29 september. En het was de allereerste nummer die hun uitbrachten.
1: Oh, dat was leuk.
0: Het werd een hele goede grote hit. En bereikte gelijk de tweede plek in de Britse hitlijsten.
1: Zo, dat is knap hoor. Als je pas één nummer... Ja. Dat gelijk je eerste nummer is.
0: Ja. Het staat ook op hun debuutalbum Meet the Vamps. En het liedje gaat over een jongen dat op een feestje die smoor verliefd is op een meisje. En wanhopig hoopt dat zij hem opmerkt. Het is nog een heel lief nummer. Waarvoor ik hem heb gekozen is omdat ik hem wel eens voorbij hoort komen in de file. En daar word ik er gewoon blij van.
1: Nou.
0: Ja, ik ben gewoon heel makkelijk en heel snel blij. We hebben het over, Can We Dance van The Vamp. En misschien dat je moeder hem ook kent. Maar begint in ieder geval niet met Wahoo.
1: Helaas, man.
0: Helaas. Maar misschien valt dit ook nog wel in de
1: smaak.
0: In de smaak bijna. Ja.

0: Ja, ik hoop dat je hem herkende, Robin. Volgens mij wel, hè, zei je.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja.
1: Heerlijk nummer.
0: Hé, hey, het is nu wel Flashback Friday.
1: Yeah.
0: Ja, we kijken eventjes terug op de week. Hebben we nog iets leuks mee gemaakt? Of iets bijzonders? Of een uitstapje? Wat heb je gedaan? Heb je iets waar je flashback hebt?
1: Heb ik iets waar ik een flashback voor heb? Ik ben lekker naar de Dobbelplas geweest. Het heet Dobbelplas, maar ik noem het altijd Dobbelplas. Omdat dat klinkt gewoon beter, maar excuses, het heet Dobbelplas. In Noordorp. En daar heb ik lekker woensdag lekker op mijn handdoekje lekker helemaal niks gedaan.
0: Dat is dus ook wel eens een keer lekker, hè?
1: Ja, maar ik lag niet in de zon, want de vorige keer was ik zo verbrand. Ja, dat doe ik niet meer.
0: Je moet je eigenlijk ook insmeren, meis.
1: Ja, klopt. Maar als ik dan in slaap val, dan is de UV8 of zo. En dan word ik gewoon levend gebakken, alsof ik een eitje ben.
0: Had je geen parasolletje bij je dan?
1: Nee. Ik had wel me echt voor het eerst goed voorbereid. Als in, ik had een koeltas mee. Ik had mijn blikjes en mijn flesjes allemaal ingepakt met aluminiumfolie.
0: Oh.
1: Ijspacks erin. Ja, ik was voorbereid.
0: Kijk.
1: Stokbroodje. Ja, eerlijk. En jij?
0: Nou ja, er is niet zo heel veel gebeurd eigenlijk deze week.
1: Er gebeurt hier niet zoveel.
0: Nee.
1: We zijn gewoon eigenlijk allemaal aan het werk. Maar
0: ja, we hebben wel een hele grote parasol sinds gisteren in de tuin.
1: Ja, op het dak. Of op het balkon.
0: Nee, beneden in de tuin.
1: In de tuin?
0: Ja, heb je hem nog niet gezien?
1: Ik heb hem nog. Oeh.
0: Het lijkt een beetje op een tent. En toen zei ik gisteren nog tegen Rea: kijk, we hebben een circus tent. Maar dat klopt ook wel, want er werken alleen maar clownen hier.
1: Ja, ik wil het echt net zeggen.
0: Dus nee, dat is dat. Nee, ik mag niet liggen. Ik heb vandaag een opname bij Drijfveer gehad. Voor een podcastopname.
1: Kijk.
0: En dat gaat over de Stichting Girl Power en over Girl Power Radio.
1: Kijk!
0: Dus ergens in oktober of zo zal deze online komen. Dus,
1: niet de tv-ster.
0: Dus hou ons in de gaten. Dus dat was wel eventjes leuk om te doen. Maar dat was vandaag. En de rest van de week was het gewoon te warm hier. Dus dat, we gaan daar ook eventjes in de circus tent spelen.
1: Ja, 100%.
0: We gaan back-to-back twee verzoekjes draaien.
1: Ja.
0: Met welke gaan we beginnen?
1: Welke zullen we beginnen? Zullen we beginnen met een Hollandse kraker of met een internationale kraker?
0: Zullen we met de internationale kraker
1: beginnen? Ja.
0: Ja, dan mag jij vertellen van wie die is.
1: Het is van mijn grote vriend, die ook tevens in de roadtrip playlist gezet is door mij. Dimitri Vegas met Makina Time.
0: Ja, en daarna draaien we gelijk erachteraan Zoelen Zomernachten van Rutger Barneveld.

0: Nou, ik vind het een leuke nummer, maar ik hoorde de commentaar van onze collega's door de gang heen.
1: Ja, we noemen geen namen, maar...
0: Nee, het was...
2: Wat een schijnnummer is dit, hè? Wat een herrie.
0: Ik denk dat dit haar irritatie van deze week is.
1: Ja, over irritatie van de week gesproken. Daar gaan we nu even het over hebben.
0: Ja, het is vrijdag en het weekend is voor de deur. Dat betekent voor onze nieuwe afsluiter de irritatie van de week. Dat kleine dingetje dat je heel de week tegenaan liep. Maar waar je pas in de file echt boos over werd. Ja, wij zitten niet in de file, want tegen de tijd dat wij naar huis gaan, zijn de files alweer voorbij.
1: Ja, ik heb maar... twee zulke erg grote irritaties.
0: Ja, vertel.
1: Eigenlijk drie, maar ik zal het voor noemen in twee. Sowieso, ik ga niet naar het strand, want ik haat zand. Ik vind zand zo erg dat ik alleen maar naar het strand ga als ik niks met zand te maken moet hebben. Dus ik heb zo'n grote handdoek dat ik denk heel Scheveningen ermee kan bedekken.
0: Zodat dus jij gaat naar zo'n kiezelstrand?
1: Nee, ik wil wel naar het strand, maar ik wil gewoon geen zand op me. Geen zand tussen mijn tenen. Daar word ik echt... Dat is gewoon mijn martelmethode.
0: Maar hoe ga je dan naar het strand erop dan?
1: Nou, dan zie je mij met mijn crocs, want het zijn dichte slippers, erop lopen in slow motion, dat er dus geen zand in mijn slippers kan. En dan was ik ze ook altijd bij zo'n kraantje. Dan moet je nog een klein stukje door het zand heen lopen. En dan loop ik echt... En dan als het mislukt is, dan ga ik gewoon weer terug. Hè? Dan probeer ik het gewoon opnieuw. Net zolang totdat het gewoon helemaal zandvrij is.
0: Okay.
1: Maar ik was dus nu op de Dobbelplas en daar is dus gras.
0: Ja.
1: Nou, ook lekker mijn kleedje mee. Maar daar zitten smerige beesten de hele tijd op me. Als ik aan het eten ben. Vliegjes, muggen. Ik weet niet wat ik allemaal voorbij heb zien komen. Maar gadverdamme.
0: Dus wat vind je nou erger dan? Zand of die vliegjes?
1: Nou, allebei. Ja. Allebei in mijn buurt. Op zo'n vliegje.
0: Ik vind muggen ook wel irritant.
1: Ja, gewoon maar beestjes in het algemeen.
0: Ja.
1: En ook al zijn ze klein. Ik vind ze vies. Ik vind ze kriebelen. Ik vind ze verschrikkelijk. Ga uit mijn buurt.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, en ik ben uit de Gen Z. Wij willen alles digitaal. Maar digitale menukaarten? Nou, daar heb ik zo'n hekel aan. Want dan kom ik daar aan en dan wil ik gewoon iets bestellen. En dan heb ik met mijn trage 4G. Moet ik eerst mijn telefoon pakken. Dan moet je die code scannen. Dan heb ik ook nog dat als je die code scant en je hebt niet die app van die QR-scanner, dan elke keer als je je telefoon weer uitzet, moet je hem weer opnieuw scannen. Nou, soms doet hij het ook niet. Ik word er helemaal ziek van. Ik wil gewoon een fysieke menukaart.
0: Ja, Gen Z.
1: Ja, niet alles digitaal maken. Geef me gewoon een papieren menukaart waar ik doorheen kan bladeren. Dat vind ik echt zo irritant. Dan ben ik bijvoorbeeld met mijn opa ergens eten en die arme man die krijgt helemaal paniek, want die weet dan niet hoe dat moet. En die zeggen ook altijd, ik wil gewoon een menukaart. En dan zitten wij met z'n tweeën gewoon een menukaart. Ik vraag ook altijd, ik wil gewoon een menukaart. Jongens, geen digitale menukaart meer. Stop ermee.
0: Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het ook verschrikkelijk als je ergens zit en dat je moest via die app dan moet bestellen.
1: Ja, maar dat is echt irritant. Ik vind QR-codes in het algemeen, maar gewoon geef me gewoon papier.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ik heb niks aan toe te voegen eigenlijk.
1: Heb jij
0: hebt genoeg irritatie voor mij ook deze week.
1: Ben je het mee eens allemaal?
0: Ja, nou ja, wel een irritatie vind ik muggen.
1: Ja, gadver.
0: Dat is echt erg. Muggen vind ik ook niks. Muizen vind ik niks.
1: Mensen die stinken met het weer.
0: Oh ja, dat vind ik ook
1: die
0: heel erg.
1: Die dan deo vergeten en dan, zeg maar, kijk, je kan er niet omheen in dit weer dat je soms zweet.
0: Ja.
1: Maar dat je er geen rekening mee wil houden en gewoon het idee hebt dat je gewoon niet eens gedoucht hebt als je het huis verlaten hebt.
0: Ja, nee.
1: Vergeet geen deo, jongens. Nee. Neem een deootje mee.
0: Wij zijn gelukkig hier dat wij deo's op onze toiletten hebben staan.
1: Dat is echt top, hoor. Ja. Ik gebruik het stiekem wel, hoor.
0: Nou ja.
1: Als je dan even denkt van...
0: Inderdaad, soms denk je van...
1: Ja, ik vind het wel een goed initiatief. Dus, dus bedrijven, als jullie luisteren en je denken... Jezus, wat stinken mijn collega's. Zeg gewoon, zet gewoon een deo-flesje op de wc.
0: Ja, nou ja, ik vind ook... Zou je het heel erg vinden als iemand tegen jou zegt... ik ruik een beetje zweetlucht bij jou.
1: Oké, kijk. Dit is denk ik het perfecte antwoord. Ik zou het heel erg vinden als iemand het zegt. Omdat ik het ten alle tijde wil voorkomen. Maar ik zou wel blij zijn dat iemand me erop zou attenderen. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Ik zou me een beetje ongemakkelijk voelen. Maar ik zou het wel fijn vinden. Omdat ik dat zelf niet zou willen.
0: Inderdaad. Ik zou ook blij zijn als iemand het meldt aan mij. Ja. Ik zou me doodschamen dat ik naar zweet rook.
1: Snap je?
0: Maar ik vind wel fijn als mijn collega's dat tegen mij zeggen. Dus gewoon zeggen. Nee, ik ruik nog fris en fruitig volgens mij. Ja, hè?
1: Nee,
0: ja.
1: We zijn geslaagd.
0: Wij zijn geslaagd. Hey, dat betekent ook dat we aan het einde van deze uitzending zijn.
1: Jeetje.
0: Dit was hem alweer. En de week zit erop. Het is tijd om lekker los te gaan. Nou, wij gaan vanavond, samen zijn we lekker bij ADO Den Haag vanavond. Naar een wedstrijd van de mannen te kijken, vriendschappelijk. Ik hoop dat de rest van de mensen rustig naar huis kunnen rijden.
1: Ja.
0: Lekker weertje, doe je raampje naar beneden als je lekker in de file staat.
1: Heerlijk.
0: Blijf lekker luisteren. We gaan zo meteen naar Freaky Friday.
1: Freaky Friday. Ja,
0: voor al die mensen die nog lekker bij de borgen zaten op de zak. En niet het nummer Malibu willen horen. Ga dan gewoon luisteren naar Girl Power Freaky Friday.
1: Ja.
0: Wij wensen iedereen een heel fijn weekend. En ik voor de andere mensen heel veel vakantie. Heel fijne vakantie. Ik moet er verslikken, maar gewoon.
1: Een hele fijne vakantie.
0: Hele fijne vakantie. En ik zeg tot de volgende keer. En Robientje, dankjewel.
1: Hasta later.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert gebeurt een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer...

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van 49 euro voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van 49 euro voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.